0: The number one songs of the past.
1: Number, number one.
2: Radioactief retro.
3: En dan zou ik nog aan alle cap, en dan zou ik nog beroemd. Ten Bryan Adams. Hij had er schon veel nummer 1 titel. 1 nummer 1 titel uit het jaar 1985. Hummelohai bij Radioactief. En die titel nennt zich ganz schlicht und einfach Heaven.